Bantu wange wendi wanonaba gambia siri sefu wabeo wa SFC ama polisi tebajia kusobula chendiko wanondiku mungenke echimba chino chipianyo tuchijeka kapela wachitambako njaga la magdi haba ni atandike disco katiebili siri ya